0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei?
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt?
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
6: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Hebben ze al een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp over 9 kilometer. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 4. De andere kant op vanuit Gouda ook 4 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderij en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. De andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Agenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. De langste file staat op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet over 6 kilometer met een kwartier vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
13: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
12: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
13: Het is niet te geloven, hij zit erin!
12: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
14: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
12: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
15: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
12: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
16: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
17: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
18: Op

0: agenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 19:00. Toegang €14,50.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam is nog extra vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam. 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden, 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar tussen Kerkhout en Wassenaar Noord, 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1,

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 12 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Centrum, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A20 richting Gouda, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, 3. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 19:00. Toegang €14,50.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

go. It ain't no country club either.

0: Radioagenda.
1: De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Radioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd.

0: regioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1,

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong,

Droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. De Borreftse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
6: Luister elke zaterdagnacht

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Roelof Arendsveen de linkerrijstrook dicht en staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten vanaf Hoofddorp Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 19:00. Toegang €14,50.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. De Boriftse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kort viel op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouden

agenda.nl met vermelding van bij je lezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuutjes vertraging bij Den Haag-Zuid. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
15: Oh.

0: regioagenda.
1: De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1,

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoogvliet weer 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel weer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1,

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bij elkaar 65 kilometer file in onze regio. Het is nog niet heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hoogvliet. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De Borreftse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in onze regio, maar dat zijn veelal korte files met niet al te veel vertraging. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, kwartiertje bij Den Haag-Zuid. Half uur extra op de A16, Rotterdam-Breda. Langzaam rijden daarover 10 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En op de N207 Alphen aan de Rijn-Berg-Ambacht bij industriegebied Gouwerstroom 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers.

vers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Aantal files neemt alweer af in onze regio. 60 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file bij Maassluis en die is 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijsklassen trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de tweede helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. De Boriftse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: De muziekexperts. Live op BR6.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
10: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
9: Vragen over groei.
11: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
9: Of vragen waar je niet omheen kunt.
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Voor de verandering ben ik weer eens aangeschoven bij Monique van der Hoogen. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik haar bezocht heb, maar ik wil nu haar verhaal horen. Welkom.
3: Dank je wel.
2: Ik vind het ook ontzettend leuk om nou eens te horen hoe je dit allemaal in elkaar zit. Want je bent een echte Oudewaterse, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik ben een Geelbuik.
2: Helemaal geboren en getogen.
3: Klopt.
2: En naar de lagere school?
3: Geboren in de Kloosterstraat.
2: Oh ja?
3: Op nummer 13. Dit bestaat nog, het is niet meer nummer 13.
2: Oh ja? Geweldig.
3: Ja. Of op mijn zesde verhuisd naar de Margrietstraat.
2: Aha.
3: Ben naar de Franciscusschool gegaan met meester Rutte.
2: Ja. Toen ik in Oudewater kwam, en dat is ongeveer 50 jaar geleden, bestond die school ook nog. Want die is al heel lang niet meer, hè?
3: Nee, waar nu de touwmuseum is, daar tegenover stond de Franciscusschool.
2: Ja, ik kan me nog herinneren in de nadagen dat de kinderen daar op school gingen, dat het niet meer zo'n hele frisse school was.
3: Nou, ik heb er met veel plezier geschoold, zeg maar.
2: Ja.
3: En het was lang een jongensschool en in mijn tijd was het al jongens en meisjes door elkaar.
2: Oh, dus toch wel?
3: Ja,
2: oh, okay.
3: Katholiek, net als de Mariënschool.
2: Ja.
3: Mariënschool en Franciscusschool en de Jozefschool natuurlijk. Dat waren de katholieke scholen.
2: Ja, maar die kwamen er later bij, hè, de Jozefschool.
3: Nou, de Jozefschool bestaat volgens mij ook al heel lang. Dat staat op waar nu het stadskantoor ongeveer ietsje verder naar achter tegen de voetbalvelden aan. Maar dat was voor de mensen van buitenaf, uit de buitenbuurten. Die gingen naar de Jozefschool. En de katholieken werden verdeeld tussen de Mariënschool en de Franciscusschool. En dat lag eraan waar je woonde.
2: Ja, precies. Precies. Woonde je aan de ene kant, dan ging je naar de...
3: Precies.
2: Juist. Dat hebben ze goed bedacht overigens.
3: Zeker.
2: Ja. Leuke tijd gehad?
3: Gaat wel. Ik ben wel in aanraking gekomen met muziek. Ik werd erg veel gepest.
2: Oh ja?
3: Ja, dat gaat zo. Als je dat eenmaal hebt, dan gaat dat. Maar ik ben in de derde klas, dat is tegenwoordig groep 5... voor het eerst met muziek in aanraking gekomen. Meneer Snoeks, die kwam bij ons thuis.
2: Ja.
3: En die zei, zou Monique niet mandoline banjo willen spelen? En toen zei ik niet. En toen ging die weg en toen moest ik heel hard huilen. Ik wil het toch.
2: Wow.
3: En zo is het begonnen.
2: Toen al. En met de mandoline.
3: Ja, mandoline banjo. En al gauw kreeg les dan van meneer Snoeks. En, uiteindelijk gingen we bij het combo van het kinderkoor in de kerk. En toen werden we een combo wat ook bij Ton Le Duc in Woerden. Bij het koor, bij het grote koor daar. Jubilate Deo.
2: Oh,
3: daar mochten we ook af en toe. En in Lopik. Meneer Snoeks had overal zo de koren waar wij dan gingen spelen.
2: Aha.
3: En had een hele band, hè?
2: Ja. Oh ja.
3: Met basgitaar en gitaar. Dat heb ik later ook nog gedaan. En drum en van alles. Ja, het was leuk. Dat zijn mijn roots.
2: Ja. Nou, dat kan ik gewoon niet missen van hoe je er nu in staat.
3: Ja, dus
2: dat
3: ja, is ja. Dus blokfluit gespeeld.
2: Oh, ja?
3: En uiteindelijk opgeschoven naar de gitaar. En naar de basgitaar heb ik het heel lang gedaan.
2: Dus je hebt het hele scala zo'n beetje afgewerkt.
3: Zeker. En toen ik 17 was, toen ging ik naar het conservatorium. En toen zei meneer Snoeks, die stond voor Happy Sound. Dat was een interkerkelijk jongerenkoor in Oudewater. En die zei, Monique, als jij naar het conservatorium gaat, je krijgt nu directieles. Ga jij er maar voor staan? Dan pak ik jouw bas wel. Vond ik heel knap. Vanaf dat moment had ik ineens een koor. Was ik koordirigent.
2: Op je 17.
3: Ben nooit meer gestopt. Behalve tijdens corona. Moest het wel.
2: Aha. Maar je hebt het over de lagere school. Dan ga je op een gegeven moment naar de middelbare school.
3: Klopt.
2: En wat was dat?
3: Middelbare school was fantastisch, want daar werd ik niet meer gepest.
2: Hey.
3: Het was heerlijk. En het was met gelijkgestemde. Ik deed een poosje gymnasium. Dat was heerlijk, want ja, iedereen kon goed leren. Dus dan had je gewoon... was je allemaal gelijk, zeg maar. Op de lagere school werd ik waarschijnlijk ook wel gepest. Omdat ik... weet ik niet, omdat ik goed kon leren.
2: Ja, precies.
3: Dat kan je beter niet hebben.
2: Nou ja.
3: Ja, nou ja. Ja, en toen was ik 17 en toen had ik me opgegeven of aangemeld voor de laboratoriumschool in Rotterdam. Was ik ook aangenomen, maar ik had ook auditie gedaan bij het conservatorium in Utrecht. Laat ik daar nou aangenomen worden.
2: Ja.
3: En toen heb ik echt alles overboord gegooid. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan. Ik had inmiddels een paar jaar klassiek zangles bij Richard Gordin.
2: Oh ja.
3: Ja, fantastisch. Ja. Ja. En nou ja, toen ben ik aan het conservatorium begonnen. Maar ja, dat was in de tijd dat voor elke leerling kregen ze heel veel subsidie. Dus de lat lag laag. Ik had geen algemene muzikale vorming. Ik kon al die instrumenten spelen, maar eigenlijk had ik niet voldoende bagage. Dus uiteindelijk na 2,5 jaar ben ik gestrand op het conservatorium. Had ik toen maar koordirectie gaan doen, dan was het goed gekomen. Ja, maar ik deed schoolmuziek, kindjes lesgeven. Ik lag er straks 's nachts wakker van. Ja, dus je moet je voorstellen.
2: Ja.
3: Ja, dus uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. Maar ik ben nooit meer gestopt met dirigeren. Dat bleef ik doen.
2: Dat was jouw passie?
3: Zeker.
2: Ja, ja. Maar met het conservatorium dus doorgegaan. Dus dat was natuurlijk ook een best heftige tijd.
3: Ja, zeker. En ik zei tegen mijn vader, ik wil wel naar het conservatorium, maar ik ga geen klassieke muziek doen, want daar hou ik niet van. Ik was heel gek van één band. En dat is dus mooi straks voor het eerste muziekstuk, zeg maar. Aha. Maar je komt op het conservatorium, je ontkomt er niet aan natuurlijk.
2: Nee.
3: En je kunt me nu geen grote plezier doen. Ik heb heel wijd muziek interesse. Maar ik vind opera ook mooi en klassieke muziek ook. Maar ik hou ook nog steeds van de bands van uit mijn jeugd. Ja. Maar van alles hou ik.
2: Nou ja, dat moet je ook niet verliezen.
3: Nee.
2: Maar na die 2,5 jaar conservatorium ben je toen helemaal gestopt op het conservatorium?
3: Ja, zeker. Want ik was inmiddels mijn man tegengekomen. En ik kreeg verkering. En dat ging nogal rap allemaal. Dus we gingen trouwen. En er kwamen meteen kinderen. En het conservatorium, dat kon ik net niet redden. Dus daar ging ik een soort van over de kop. Aha. Toen ben ik gaan werken. Je had hier Brinkers in Oudewater. Oh, ja. Daar werkte mijn vader. Maar het was inmiddels verhuisd naar Zoetermeer.
2: Ja.
3: En mijn vader zei, nou, bij Brinkers hebben ze vast wel een baantje voor je. Dus ik heb in de olie in en verkoop gezeten. En op de debiteurenadministratie enzovoort. Maar inmiddels was ik ook, ging ik trouwen en inmiddels raakte ik in verwachting. En met Brinkers ging het niet zo goed, dus ik werd ontslagen. Dus ik ben ontslagen en ik ben aangenomen toen als moeder.
2: Zo.
3: Toen ben ik bevallen van mijn eerste dochter.
2: Ja. Ja, ongelooflijk.
3: Ja, en we woonden boven de wasserij, hè?
2: Oh.
3: Lekker warm.
2: Oh ja, natuurlijk.
3: Ja, ik was getrouwd met een zoon van Frans de Wit.
2: Juist.
3: Die hadden de wasserij.
2: Ja, als je dat nu zo ziet, dan denk je, het is een verloren boel. De wasserij.
3: Zeker. Ja, maar niks blijft hetzelfde. Hè?
2: Nee, dat ben ik
3: dat
2: helemaal
3: kan
2: niet eens.
3: Dat kan
2: ook
3: niet.
2: Absoluut niet. Maar ik vind het wel leuk dat je zo zegt. Het was warm boven. Ja, als je dan ook zo'n wasserij eronder hebt zitten.
3: Naast de ketel van 100 graden woonden wij. Ja. In de zomer was het echt 40 graden binnen.
2: Ja. Werkelijk?
3: Ja.
2: Dan moest je vluchten.
3: Nee, we hadden een aircootje.
2: Toen al?
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay. Een klein balkonnetje waar je op kon zitten. Met veel plezier hoor, allemaal.
2: Ja, ja.
3: Dus, ja.
2: Geweldig. Dus de kinderen zijn eigenlijk op de IJsselkade opgegroeid?
3: Nee. Want toen mijn oudste dochter heet Joyce. En toen zij 4 maanden was, toen zijn we op de oude Singel terechtgekomen. En sindsdien, ik ben er niet meer weggegaan.
2: Nee.
3: En daar zijn mijn kinderen ook verder opgegroeid.
2: Opgegroeid, geweldig.
3: Ja, dus Joyce heeft nog even op de IJsselkade gewoond, maar 4 maandjes.
2: Oh, oké. Die heeft daar geen weet van.
3: Geen actieve herinnering aan.
2: Kijk, die vind ik zo mooi. Zo mooi. Ja, dat kan niet missen.
3: Nee.
2: Nee, jongen, dat blijft altijd mooi.
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Ja, ik ben als ik nog even kijk naar mijn jeugd, dan ben ik mijn vader heel dankbaar. Want het conservatorium, ik kreeg daar geen studiefinanciering voor. En hij had nog 5 monden te voeden. Wij waren met z'n 6 thuis.
2: Ja.
3: Maar hij kocht zelf geen winterjas. En hij zegt, meisje, jij moet studeren. Dat kon wel goed hoor. Maar volgens mij viel dat niet mee om dat allemaal financieel rond te krijgen. Dus ik ben hem wel heel dankbaar dat ik de kans heb gekregen.
2: Geweldig. Hey, we zijn er weer even door. We gaan naar de muziekje luisteren. En je zei al, ik heb iets klaarstaan.
3: Ik was in mijn puberteit helemaal gek van Fischer Z. Ik was ook helemaal gek van drummers. Echt geweldig. En één nummer van Fischer Z vind ik het allermooiste nummer. En dat is Marlies van Fischer Z. En er zit een enorme drumroffel zit daar ook in. Ik vind het prachtig. Dus Marlies, heel graag van Fischer Z.

0: begrijpt het, voor Gasten uit de Streek ben ik nog steeds bij Monique van der Hoge. We hebben een prachtig muziekstuk gedraaid en daar zit iets heel bijzonders achter. Vertel eens.
1: Nou ja, bijzonder. Wat ik bijzonder vind, dat Fiche Z nog steeds bestaat. Het zijn nou oude rockers, zeg maar.
0: Ja, dat kan niet anders.
1: Nee, John Watts is denk ik in de 70 ergens. Maar het grappige is dat 2-3 jaar geleden ben ik nog in de popboerderij in Zoetermeer met een vriend van de middelbare school. Zijn we naar een concert geweest van Fiche Z. En ja, weet je, voor mij is het dan weer. De tijd gaat weer.
0: Ja.
1: Je gaat terug in de tijd, zeg ja, maar. Dat ja. zie je voor je. En dat is ook wel mooi. Sommigen weten, heb ik in coronatijd muziekagogie gestudeerd, muziektherapie.
0: Ja.
1: Ja, en daar leer je eigenlijk dat de muziek uit je puberteit blijft het beste bij je hangen.
0: Ja.
1: En dat is dus inderdaad, want als je nu Fiche Z voor mij gaat draaien, dan word ik gelijk weer enthousiast en je krijgt beelden van vroeger.
0: Ja.
1: En het raakt me nog steeds, maar daarover strakjes meer.
0: Dat is het ding wat zeker is. Dat is een ding wat zeker is, want nu zijn we natuurlijk beland bij het gezin. Wonende op de oude singel. En dat is natuurlijk in combinatie met muziek, ging dat allemaal?
1: Nou ja, ik ben thuisgebleven voor de kinderen, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk mijn hele huwelijkse periode niet gewerkt. Altijd voor de kinderen gezorgd. Dus ik was er overdag ook altijd met het kopje thee. Maar kon ook op school helpen. Ik kon de eerste stapjes zien. Ik heb gewoon mijn best gedaan. Of ik het goed heb gedaan, dat weet ik niet. Want ja, je krijgt geen handboek van moet je je kinderen opvoeden.
0: Nee, nee.
1: Maar ik heb naar eer en geweten en beste kunnen gedaan. En in de avonduren kreeg ik wel de gelegenheid om in ieder geval wat koren te dirigeren. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En aan het einde van mijn huwelijksperiode ontstond daar projectkoor Sessie Bon.
0: Ja.
1: En dat was wel mijn... Ik had een koor. Ik heb ook een zaterdag cursus koordirectie gedaan. En toen moest ik daar examen voor doen. En toen had ik een koortje samengesteld van wat familieleden. Een tante en een broertje en een neefje en dat soort dingen. Maar ja, en mijn man, wat deed ook mee. En toen was mijn examen geweest. En toen zei ze, ja, maar Monique, we gaan wel door. Dus dat was mijn eerste koor. En toen, de drempel was heel hoog om nieuwe mensen aan te trekken. Dus toen heb ik dat gelaten voor wat het was. En toen is projectkoor Sessie Bon ontstaan. Want, het is wel even geleden. Maar het heeft natuurlijk, dat is 25 jaar geleden ontstaan, zeg maar.
0: Onvoorstelbaar.
1: Ja.
0: Onvoorstelbaar. Eigenlijk, ja, je kan bijna zeggen, uit een soort hobbyisme.
1: Ja. Toen ik begon met Sessie Bon, natuurlijk niet alleen met een bestuur. Toen was het nog een beetje hobby, maar ik zei wel, nou, ik vind het wel fijn om er iets voor betaald te krijgen. Dan kreeg ik geloof 15 euro per avond kreeg ik betaald, zeg maar. Dus dat was mijn eerste betaalde koorjob. Want voor de rest, in de kerk deed ik heel lang de dingen als hobby. Maar uiteindelijk kreeg ik er wel iets voor betaald, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja.
1: Dus dat was in die tijd, nou ja, voor een habbekrats deed ik alles.
0: Ja. Nou ja, je doet het natuurlijk en voor de hobby, maar ook voor het gevoel. Maar het was natuurlijk geen vette bak, want je was natuurlijk op een gegeven moment alleenstaande vrouw. En dan weet ik als geen ander dat je daar best aan moet trekken.
1: Nou ja, op het moment, ik ben gescheiden. En op dat moment had ik natuurlijk niks opgebouwd.
0: Nee.
1: Ik had geen arbeidsverleden. En ik dacht, nou, ik had altijd geroepen, oh, als het moet, dan zit ik zo bij de supermarkt. Ik heb bij mijn grote vriend, zal geen namen noemen, maar heb ik een jaar aan de kassa gezeten met heel veel plezier.
0: Oh, ik kan me voorstellen.
1: Want ach, al die klanten die voorbij kwamen, wat leuk. Ik ben een mensenmens.
0: Ja.
1: Dat is een raar woord, vind ik. Een mensenmens, dat zeg je niet. Maar ik hou van mensen. Dus ik heb ongelooflijk veel schik gehad bij het bliepen, zoals ik het noemde.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd dacht ik, nou, de muziek, het wordt tijd. Ik ga eens kijken, misschien zou ik daarvan kunnen leven. Ik weet het niet, maar ja, ik had vele koren op dat moment al. Dus toen ben ik de switch gaan maken. Ik heb de zangzaak opgericht. En ik ben nog steeds alle mensen dankbaar die mij in die tijd iets gegund hebben. Want alles valt of staat met je netwerk.
0: Absoluut.
1: Ja, en uiteindelijk was het binnen een jaar, kon ik niet meer bij de supermarkt achter de kassa. Want ik had het druk met de zangzaak. Leuk, hè?
0: Ja, ja. Nee, maar dat blijkt dus, die passie. Want volgens mijn papieren ben je begonnen op 1 november 2007.
1: Ja, met de zangzaak.
0: Met de zangzaak. En ja, dan moet je er wel helemaal voor staan.
1: Ja, ik heb van alles verzonnen. Zingende zaterdagen. Ik heb bij Jan Pap in het Weiland gezongen. Tot met de jongens van de chocoladewinkel. Met port en chocola en zingen. Nou, ik weet niet, maar ik heb de meest gekke dingen mogen doen. En altijd met heel veel leuke mensen. Want ik zocht ook wel altijd verbinding met anderen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: En dan denk ik, waar haal je de inspiratie vandaan om zo'n diversiteit op te zetten?
1: Ja, maar dat is de geest, hè? Ja, dat gaat vanzelf. Dat kan ik bijna niet sturen. De geest gaat vanzelf. Dat zit erin.
0: Ja,
1: ja. Ja. Een van de leukste dingen, ook helemaal uit het begin. Voetbalvereniging Unio was er toen nog. Die gunde mij, die bestonden 75 jaar. Monique, kan jij niet een koor maken van jongens van het eerste tot de lijnentrekkers, tot de mensen die de kleedkamer doen of en achter de bar staan? En toen had ik dus voor het eerst een stuk of 25 mannen. En wij hebben samen de jubileummis in de tent bij Unio opgeluisterd. Het was echt geweldig. Die mannen hebben echt vreselijk hun best gedaan. En dan hadden wij als verrassing, als toetje na de mis, hadden we Sister Act ingestudeerd. Al die mannen met een kapje op de kop en uit hun hoofd. Hè?
0: Echt?
1: Ja, was hartstikke leuk.
0: Geweldig, geweldig. Ja, want ik vind het ook zo leuk. Af en toe dan zeg je ook van dat je kan zingen, is goed. Maar noten lezen is natuurlijk best wel een moeilijk ding. Want dat kan
1: voor
0: volgens
1: mensen
0: mij
1: die zingen is dat lastig.
0: Ja.
1: Ja. Van blad lezen, dat is echt heel lastig. Als je een instrument hebt, dan druk je gewoon een toets in. Of dan moet je natuurlijk ook studeren. Dat valt, een instrument bespelen is ook een kunst.
0: Absoluut.
1: Maar in ieder geval, als je bij een orkest een bladje muziek neerzet, dan komt er van voor tot achter, dan komt het hele liedje eruit.
0: Ja.
1: Als ik aan jou nootjes geef, zeg ik, nou, zing maar. Dan denk je, ja, wat? Geen idee.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja. Dat heb je als je niet muzikaal bent opgevoed zoals ik.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, dan sta je er heel anders in. Maar wat ik bij jou, of tenminste wat jij doet, zo geweldig vind, dat is, ik weet nog dat ik auditie deed voor het carnavalskoor. En toen ik tegen jou zei van, ik kan geen noot lezen.
1: Nee.
0: Nee. Nou, dan zing je toch gewoon mee?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou. En dat doet eigenlijk iedereen. Hè?
0: Ja.
1: Koorleden heb ik zeer veel waardering voor. Want alles wordt meestal ingestudeerd. Luisteren, nazingen. Luisteren, nazingen. Er wordt een enorm beroep gedaan op je brains om dat te onthouden en te produceren. En je moet ook nog een beetje strot hebben.
0: Kijk, dat bedoel ik. Want je had dit keer 70 man in de kerk.
1: We hadden weer een carnavalscore. Ik had inderdaad ik had er eigenlijk 81. En we repeteerden in Chonky. En de eerste keer, dus 70 is ook veel te veel voor Chonky. Maar we weten, ja.
0: Dat weet je
1: nee,
0: niet.
1: Nee, en anders, je kan wel ergens heen gaan, maar is vaak heel duur.
0: Mm-hmm.
1: Dus Chonky is nog enigszins betaalbaar. En toen begon ik de repetitie. Ik zeg, nou lieve mensen, fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik heb een goed bericht. We hadden 80 aanmeldingen. Maar dan hebben de 10 afgezegd. En nu passen we in. In Chonky een beetje. En ik had die 10 ook nog best willen hebben hoor. Maar dat was eigenlijk niet te doen geweest.
0: Nee. Nee, want dat is natuurlijk, daar sta je dan voor.
1: Ja.
0: En je moet al die neuzen recht krijgen.
1: Dat gaat goed hoor.
0: Ja?
1: Nou, ik vind het heel leuk om veel plezier te hebben. Een beetje humor. En de combi met hard werken. Maar carnavalscore van dit jaar, nou, ze hebben het weer fantastisch gedaan. Dus ze hebben echt heel hard gewerkt. Soms moest ik wel bedenken, oh ja, er moet ook nog een beetje humor in. Er moet ook nog een beetje luchtigheid blijven.
0: En zo zie je maar dat je elk jaar toch weer geniet van deze carnavalstijd.
1: Zeker, zeker.
0: Want er zitten 2025, maar je gaat het nog heel wat jaren doen volgens mij.
1: Nee, nou dat, ik kan niet zeggen nee of ja, want ik word elk jaar gevraagd. Dus ik moet afwachten of de blauwbaardjes volgend jaar weer een carnavalscore willen.
0: Dus bij deze?
1: Elk jaar gaan zij evalueren, gaan zij kijken wat voor programma gaan we maken.
0: Ja.
1: Dus het is niet gezegd dat hij er weer komt.
0: Blauwbaardjes, hou je schrap. Maar we zijn weer op het moment gekomen dat er weer een liedje in aantocht is. En wat zal dat zijn dit keer?
1: Nou ja, als we dan toch de carnaval te pakken hebben. Ik heb bij de opleiding muzikagogie geleerd, er zijn heel veel liedjes met de X-factor. En de X-factor kun je ook goed gebruiken voor... ik werk bij de mensen met een vorm van dementie. Maar liedjes met de X-factor, die doen iets met je. Dat is niet alleen als je dementie hebt, maar dat is voor iedereen. En natuurlijk zijn er altijd mensen die er niet van houden... maar ik vind dat de engelbewaarder echt niet mag ontbreken. Als die wordt gedraaid, dan zie je mensen opveren. Dan gaan mensen motorisch reageren. De engelbewaarder van Marco Schuitenmaker.

0: Monique van der Hoogen, gast uit de streek. Ja, we hebben naar een fantastisch stukje muziek geluisterd. Het is een beetje van deze tijd, de Engelbewaarder. En als ik het hoor, krijg ik hier en daar een beetje kippenvel.
1: Kippenvel?
0: Ja.
1: Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja, nou ja, ik zeg dat dit is een liedje met de X-factor. Ja, er zijn altijd mensen die er niet van houden, maar heel veel mensen. En als ik dit op de afdeling kleinschalig in de Wulverhorst draai, dan zijn er altijd mensen die daarop bijzonder sterk reageren.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou ja, het heeft inderdaad ook de X-factor, hè?
1: Het heeft de X-factor.
0: Ik bedoel, het is een goede beat.
1: Ja.
0: Het is ook een goede stem. Ik vind ook de tonen, die zijn heel makkelijk te reproduceren.
1: Oh ja, iedereen dus, zingt het zo mee.
0: Wat?
1: En wat eronder zit, zo boem, boem, boem, boem. Dat ritme wat eronder zit,
0: nou,
1: dat maakt dat je wil bewegen.
0: Ja, precies. Want jij hebt ook natuurlijk buiten dat een studie muziekagogie gedaan.
1: Dat klopt. Toen het corona werd, zoals iedereen weet, mocht je toen niet meer zingen. En in één avond.
0: Een straf voor jou.
1: In één avond was ik al mijn werk kwijt. Op één avond. Ik zag echt zwart voor mijn ogen.
0: Yeah.
1: Mensen realiseren zich dat niet, maar ik zat in één avond zonder werk.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, toen dacht ik, ja, eerst ben je even overdonderd. En dan denk ik, ja, wat nu? Want ja, ik moet wel eten. En toen dacht ik, ja. Nou, steun. Ik dacht, nou, dat moet je terugbetalen. Dat kwam dan zo. Ik dacht, nou, waar zou ik nou eens willen werken? En ik heb een poosje gedacht. En toen dacht ik, ja, ik kwam steeds op de Wulverhorst uit.
0: Ja.
1: Daar deed ik al heel lang zingen op maandagochtend met de mensen, zeg maar. Koffie zingen om de maandag lekker te beginnen. En ik dacht, ik vind daar zo'n mooie sfeer. Dus ik een open sollicitatie gedaan. Kunnen jullie mij ergens gebruiken? Gewoon, laat mijn handen wel wapperen.
0: Ja.
1: Nou ja, je kunt bedenken dat de receptie ingesteld werd, omdat alles gecontroleerd moest worden. Iedereen moest een formulier invullen. Iedereen moest met mondkapje, met gedesinfecteerde handen. Dat moest allemaal gecontroleerd. Mensen mochten maar één of soms twee mensen per dag op visite hebben. Nou, je kunt het je nog misschien herinneren.
0: Ja, ik kan me heel erg herinneren, ja.
1: En toen was ik daar en toen zei er iemand, Monique, kan jij niet eens wat meer met muziek doen hier? We hebben een hele afdeling met mensen met een vorm van dementie en andere problemen.
0: Ja.
1: En toen zei ik, goh, ja, nou, ik ga eens kijken. Zal ik een plan schrijven? En ik begon met het plan op nul. Het voert te ver, maar ik kwam iemand tegen en die zei, mevrouw, ik maak ook muziek en ik studeer muziekagogie.
0: Aha.
1: Ik zeg, wat is dat? Nou, muziekagogie is mensen met een beperking, dat kan geestelijk, maar ook lichamelijk zijn, helpen door middel van muziek om het welbevinden te verhogen, maar soms ook om angst te verminderen, om boosheid te verminderen, zorgen dat de algemene dagelijkse handelingen wat makkelijker gaan. Ja, prachtig.
0: Ja.
1: Ja, en het werkt vooral. Muziek maakt iets los. Ik ben gespecialiseerd in mensen met een vorm van dementie, om daar mee te werken.
0: Ja.
1: En die in hun brein, daar vallen gaten in. Maar het stukje muziek, dat blijft behouden.
0: Ja.
1: Tot het laatste toe. Dat wordt niet aangetast. Dus je kunt door middel van muziek mensen met een vorm van dementie nog heel lang bereiken.
0: Ja.
1: En dat vind ik zo prachtig. En ik ben mijn hele leven al gefascineerd. Wat doet muziek met een mens? Waarom krijg je kippenvel?
0: Ja.
1: En ik heb in mijn studie aan het einde scriptie gedaan, muziek en emotie. En hoe kan dat helpend zijn bij mensen met een vorm van dementie? Ik hoef alleen maar te zeggen, ik heb ook mensen geholpen die in de ochtend depressief zijn. Na een uurtje muziek knappen ze vaak op.
0: Zijn ze er weer.
1: Maar met muziek gaan ook de verbindingjes in je hoofd weer even een momentje hier en daar soms wat beter werken, waardoor mensen makkelijker even de tanden willen poetsen of even naar het toilet willen. En het werkt niet één op één, maar nou, ik vind, en ik moet zeggen, ik kreeg gelijk een werkplek bij de Wulverhorst. Fantastisch. Want bij de Wulverhorst en met name de directrice, die ziet heel goed de meerwaarde van werken met muziek op therapeutische basis.
0: Mm-hmm.
1: Hoe goed dat is voor de mensen. Inmiddels heb ik ook mensen in het grotehuis. Ik ben begonnen met een paar uurtjes naast mijn studie.
0: Ja.
1: Inmiddels ben ik in dienst voor 16 uur. En ik mag 16 uur muziek brengen bij mensen op kleinschalig met een vorm van dementie.
0: Ja.
1: Maar af en toe heb ik ook mensen in de wijk. Want zoals je weet gaat de Wulverhorst ook naar buiten.
0: Ja.
1: En ik heb ook wat mensen in het grote huis. Dus een mevrouw die niet wil slapen tussen de middag, maar dat wel nodig heeft.
0: Ja.
1: Als ik haar met muziek bij haar ga zitten, dan valt ze in slaap.
0: Oh,
1: dan wordt
0: heerlijk.
1: Ze rustig, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Dus het kan soms heel simpel zijn.
0: Ja.
1: En soms is het heel ingewikkeld.
0: Ja.
1: Maar ik vind het prachtig. En vooral de puzzels. Kijken hoe je iemand kan helpen. Dit werkt niet. Kunnen we dat nog even zo proberen? Of gaan we het zo proberen? Misschien moeten we het zo proberen. En dan is het zo mooi als je iemand blij ziet. Als iemand geen taal meer heeft. Maar door middel van muziek nog kan communiceren. Nou, hoe mooi is dat?
0: Ja.
1: En ik vind echt de Wulveros top. Die zien de waarde van dit. En natuurlijk, als muziekagoog ben je maar één radertje van het hele
0: complex.
1: Het hele complex.
0: Ja, ja,
1: want
0: ja,
1: het is
0: ja,
1: niet
0: ja,
1: zo
0: ja.
1: dat ik het wondermiddel heb, hoor.
0: Nee, maar weet je, het is wel een heel belangrijk onderdeel. Want welbevinden, zeker bij mensen met een vorm van dementie.
1: Maar ik zeg altijd, dat doen we met z'n allen.
0: Jawel.
1: Ja.
0: Ook al doe je het met z'n allen, het welbevinden van de mensen staat toch voorop.
1: Zeker.
0: Dat is het meest belangrijke.
1: Ja.
0: Nee, ik heb dat. Ik blijf het ontzettend interessant, maar ook mooi vinden.
1: Is het ook.
0: Absoluut.
1: Ik vind het een cadeautje dat ik op mijn leeftijd dat nog heb mogen studeren.
0: Je zegt het alsof je 80 bent.
1: Nou, zo voel ik me soms. ik heb een marathon gedaan nu.
0: Met de carnaval.
1: Ja, met de carnaval.
0: Ja, maar dat is wel iets wat je zelf doet, hè?
1: Ja, dat is waar. Nou ja, nee, werk.
0: Werkgerelateerd.
1: Maar ja, er wordt er wel moe van, maar dat geeft niet.
0: Nee, maar dat werkgerelateerde werk is natuurlijk ook op een bepaalde manier ontzettend leuk. En ook op een bepaalde manier zou het ontspannen kunnen zijn voor jou.
1: Nou ja, weet je, dat is weer hetzelfde motto. Hard werken, met plezier en met humor.
0: Ja,
1: dan
0: hou je
1: het lang vol.
0: Ja, want waar ik ook even op wil stuiteren. En daar stuiter ik al jaren op die mooie muziek van Huub Oosterhuis.
1: Ja, Huub Oosterhuis is de tekstdichter en die heeft wat hofcomponisten. Bernard Huibers is al overleden. Antoine Omen wordt dit jaar 80. En dan hebben we nog Tom Leuwentaal, die is 71. En dat zijn de drie componisten die voornamelijk de teksten van Huub op muziek hebben gezet.
0: Ja.
1: En ik heb het genoegen gehad om 10 jaar het middenkoor van de katholieke kerk in Oudewater te mogen dirigeren. Daarna heb ik 8 jaar mijn vleugels ergens anders uitgeslagen. En weer terug op het nest gekomen. Dus ik heb nog 10 jaar gedaan. Ik ben dan nu alweer 1 jaar of 5 weg. Maar Oosterhuis, de teksten van Oosterhuis, die zitten zeer in mijn hart. En ik heb nog wel over. Ik doe al sinds 12 projecten, het Huub Oosterhuis projectkoor in Reeuwijk.
0: Ja.
1: Eens per jaar. En dan mag iedereen meedoen die wil. Dan studeren we in 6-7 repetities wat nummers van Huub Oosterhuis in. En dan mogen we dat zingen in ecumenische dienst, in een katholieke viering, in een gereformeerde dienst. En ja, het is heel ecumenisch. Want
0: ik wou net zeggen.
1: Ja, geweldig. En de teksten van Oosterhuis, je kunt me niet blijer maken.
0: Nee, die zijn zonder meer mooi. Ik heb ze, tuurlijk, je maakt ze mee in de katholieke kerk.
1: Ja, ja.
0: Dat is mijn origine, ook die van jou.
1: Ja.
0: Dus ja, dan weet je dat gewoon. Want het is, naar mijn idee is dat een beetje ontstaan na het Tweede Vaticaanse Concilie.
1: Dat klopt, want toen mocht er ineens in de volkstaal gezongen worden en gesproken worden ook.
0: Ja.
1: En dus toen moest er als een razende liedjes gemaakt worden. Dus daar was Oosterhuis goed in, zomaar een dak boven wat hoofden. Daar zijn de meningen over verdeeld, of dat nou wel of niet. Maar daar wil ik graag buiten blijven, van mij mag alles.
0: Ja.
1: En ze gebruikte eerst volkswijsjes gelukkig is het land. Als je gaat kijken, de tekst is van Oosterhuis.
0: Ja.
1: Maar ja, al gauw mocht er van alles. En Oosterhuis heeft ook wel een hele recalcitrante tijd gehad. En uiteindelijk is hij ook wat rustiger geworden.
0: Dat word je sowieso als je wat ouder wordt.
1: Precies.
0: Maar het blijft een bijzondere man. Want je zegt recalcitrant. Ik hou er wel een beetje van. Want een beetje schuren tegen de maatschappij.
1: Ja, nou ja, hij is natuurlijk als priester uitgetreden. Want hij wilde trouwen. En hij heeft natuurlijk Tjeerd een treintje gekregen. Ja. Ja, mooi, hè?
0: Ik vind het prima. Ik vind het prachtig.
1: Ja, ik ook. Voor mij mag het allemaal.
0: Ik bedoel, je moet leven.
1: Ik denk dat nou ja, dat is misschien weer erg stellig. Maar ik denk dat God het prima vindt als wij goed voor elkaar zorgen. Dat is denk ik het eerste wat God wil. Dat wij goed met elkaar zijn. denk ik.
0: Niet zo onbelangrijk.
1: Nee, precies.
0: Maar ik heb begrepen dat je een liedje uitgezocht hebt wat een beetje in deze trant is.
1: Ja, dat klopt.
0: Helemaal eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk dan een populair liedje, maar de tekst is wel van Huub Oosterhuis en zijn dochter zingt het. Het is Ken je mij? Alleen, dat weten heel veel mensen niet. Ken je mij heeft hij gecomponeerd, gemaakt toen Treintje geboren werd. En het is eigenlijk een populaire vertaling van Psalm 139. Ja. En dat is mijn favoriete psalm.
0: Ja?
1: Gij peilt mijn hart, gij doorgrondt mij. Gij kent mijn gaan en mijn staan. Mijn trekken, mijn rusten en ga zo maar door.
0: Ja.
1: En hij heeft dat dan voor Treintje. Ken je mij, maar wie ken je dan?
0: Ja.
1: En natuurlijk ken je mij, kan je zien als je vader of je moeder of jezelf. Maar ken je mij is eigenlijk God die dat zegt. Ken je mij?
0: Ja.
1: Wie ken je dan? Ken jij mij beter dan ik?
0: Ja.
1: Ja. Ik vind het een prachtig liedje en ze zingt het geweldig. Dus Ken je mij van Treintje Oosterhuis.

0: voor gast uit de streek ben ik nog steeds bij Monique van der Hoge. Het is nog hartstikke goed dat ze me de deur niet uitgestuurd heeft.
1: Ik zou niet durven weer.
0: Zou je niet durven? Nou, ik vind het ontzettend gezellig. Maar weet je, we hebben het over een heleboel dingen gehad. En een van de dingen die ook heel belangrijk zijn bij jou, zijn projectkoren.
1: Ja, ik vind het prachtig om met mensen samen op nul te beginnen.
0: Ja.
1: En van nul naar 100, zeg maar, in een aantal weken. En projecten, ja, je werkt altijd ergens naartoe. Dus mensen zijn altijd gemotiveerd. Ik vind het heerlijk.
0: Ja?
1: Ja, dat is een van de leukste dingen om te doen. En dat heb ik eigenlijk het hele zangzaak bestaan ook steeds gedaan. Naast ook koren die ik wekelijks heb. Dat is ook geweldig. Dus, maar ik heb nu niemand meer. Ik heb nu geen wekelijkse koren meer. Ik heb alleen nog projecten. En ik werk natuurlijk vooral als muziekagoog.
0: Ja, muziek en ik doe de horst. Ja.
1: En ik doe maar corona heeft me echt de das omgedaan. Ik kon de drive niet meer vinden om met koren iets te gaan doen. En eigenlijk pas in het afgelopen najaar heb ik die creativiteit en die drive weer teruggevonden. Moet je voorstellen, dat is bijna 5 jaar later.
0: Niet te voor te stellen.
1: Nee. Maar nu heb ik het weer een beetje. Dus dan denk ik, oh, huppakee, we gaan nog even.
0: Pakken. Want je hebt wel een projectkoor gehad, bijna 25 jaar. En het was Sessiebon.
1: Dat klopt, projectkoor Sessiebon. Maar die heeft echt corona niet overleefd.
0: Nee.
1: Dat heeft zo'n klap gegeven. En toen dachten wij, laten we dan met nu alles nog goed gaat, laten we dan nu nog 1 keer alle zeilen bijzetten. En heel veel mensen zeiden, nou, dat doen we nog 1 keer mee. We hebben een prachtig afscheid gehad, dat was goed.
0: Ja.
1: Ja, maar mensen dachten dat ik ook helemaal stopte, maar dat is dus niet zo.
0: Nee, maar ja, weet je, als het een koor is wat zo bekend is in Oudewater, Sessiebon. Wat ik bedoel,
1: het was ook geliefd.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Jullie zongen ook verschillende genres.
1: Nou, wij hadden vanaf het begin 3 pijlers. Kwaliteit en plezier voor het publiek en de zangers.
0: Dus, ja, ja.
1: En die 3 pijlers heeft het 23 jaar lang heeft gezorgd voor hele bijzondere dingen.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja. Ja. Want wie is niet naar een concert geweest van jou?
1: Ja, dat weet ik ook.
0: Ja, want jullie hielden toch minstens jaarlijks een concert.
1: Klopt. Soms 2,
0: ja?
1: Soms 1.
0: Ja?
1: Ja.
0: En jullie zongen ook Engelse liederen. Jullie hadden van alles op je repertoire.
1: Ja, Italiaans, Afrikaans, ja? Iers, opera.
0: Ja, want jullie hebben ook nog eens alle stukken uit de Carmina Burana gespeeld.
1: Hele Carmina Burana hebben we gezongen.
0: Ja,
1: hebben ook het Stabat Mater van Rijnbergen gedaan.
0: Ja.
1: Het Requiem van Fauré. Maar ook film en pop en musical. Van alles hebben we gedaan.
0: Ja,
1: ja, dromen hebben we gedaan in de Schouwburg met een orkest. We hebben van alles gedaan. Ja,
0: man,
1: leuk.
0: Man. Als je dat dan...
1: Soms denk ik...
0: Wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja.
0: Ja, joh.
1: Maar alles gaat voorbij, hè?
0: Nou.
1: Het is allemaal maar... Ja. Nee, maar iedereen is dat weer vergeten. Dat is ook prima. Want er zijn weer allemaal nieuwe dingen van andere mensen.
0: En daar kun je dan ook weer aandacht aan besteden. Want zo zie ik hier weer dat je de viering van de Zijp in Arnhem... Onder leiding van een zijpkoor, onder leiding van Monique. Wat is dat nou?
1: Oh ja, dat is invalwerk.
0: Oh.
1: Maar dat is ook een Huub Oosterhuis gemeenschap in Arnhem. En dan zit ik in het vaarwater bij Tom Leuwentaal en Henri Heuvelmans. En af en toe, die hebben mij gevonden of ik heb hun gevonden. En af en toe mag ik wat invallen. Dus dan doe ik weer een stukje Oosterhuis. Dus doe ik toch nog af en toe een stukje Oosterhuis.
0: Kijk, kun je nagaan.
1: Ja.
0: Kun je nagaan. Want ik zie hier, die hebben we al gehad. Dan hebben we iets wat natuurlijk op dit moment heel erg in is. En ook flink op de voorgrond. Zorro.
1: Creatief theaterproducties in Oudewater. Die hebben vorig jaar Shrek gedaan. En die gaan nu hun tanden zetten in Zorro.
0: Wow.
1: Hoe mooi.
0: Wow.
1: Hoe mooi. Ja.
0: Ja.
1: En heel aardig. Ze hebben me gevraagd om de zangcoaching te doen. En ik vind het vooral fantastisch om samen te werken met Dennis de Groot, die de regie doet. En eigenlijk de hele artistieke leiding heeft. En Maxime Jongerius, die doet alle dans. En ik mag de zang doen. En deed ik bij Shrek alleen het ensemble zangcoachen. Nu ga ik ook de solisten coachen. En Dennis doet de kinderen, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het creatief prachtig. Ze hebben een heel nieuw bestuur vorig jaar. Nou, die hebben vreselijk hard gewerkt. En iets heel moois gemaakt van Shrek. Want

0: Wij doen dan de inhoud.
1: Ja.
0: Maar je wil niet weten wat er allemaal omheen gebeurt en wat er allemaal komt kijken. Op 4 en 5 april zijn er weer audities. Volgens mij is de inschrijving gesloten, zeg maar.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel mensen die hebben aangemeld. En ik ben heel benieuwd, want Zorro is wel even spittig.
1: Nou, dat
0: lekker hoor.
1: Ja.
0: Lekker ritmisch, daar hou ik van.
1: Zeker weten. Want wat voor ensemble zit erbij dit keer?
0: De zigeuners natuurlijk. Dus ja, er is weer een ensemble en er zijn solo-rollen te vergeven. En er doen ook weer kinderen mee. Dat is toch een beetje creatief. Wil toch voor de hele familie zijn, zeg maar.
1: Ik vind dat ze doen het al een jaar of 20, denk ik.
0: Ja, maar sinds vorig jaar is er heel nieuw bestuur. Maar die hebben het fantastisch weer opgepakt. En het oude bestuur heeft het ook altijd fantastisch gedaan.
1: Ik wou zeggen, ik heb het al jarenlang gevolgd, maar ook na heel veel voorstellingen geweest.
0: Ja, en ik heb met heel veel voorstellingen mee mogen werken.
1: Ja?
0: Heel leuk.
1: Ja? Hoe zit het met de muziek? Want die muziek, dat is natuurlijk allemaal al gecomponeerd. Dat
0: klopt.
1: Is allemaal al kant en klaar. Dus jij zal jezelf ook...
0: Ik ben me op dit moment... Toevallig heb ik gisteren eens een overzicht gemaakt van hoeveel stukken zijn het? Wie moeten daar dan zingen? Wat zijn de solo-stukken? Wat zijn de ensemble-stukken? Ja, ik moet dat ook allemaal studeren. Want als ik het dan een ander wil leren, moet ik het zelf natuurlijk
1: wel goed kunnen
0: en kennen. Ja, en dan gaan we eerst kijken wat de audities opleveren. En dan gaan we kijken bij wie het op het lijf geschreven is. En dan gaan we aan de slag.
1: Ja, ja.
0: En ik maak dan voor het koor de nootjes compleet, zeg maar. We hebben het natuurlijk aangeleverd gekregen. Maar zoals je zelf al zei, ik lees geen muziek. Maar dat lezen de meesten niet. En als je dan iets gaat geven met nootjes, maar ook met piano erbij en van alles. Niet doen. Dus dat haal ik eraf. En dan lever ik het kant en klaar aan.
1: Dat is ook nog een beste. Ja, dat is nog een best punt.
0: Ja, best werk.
1: Niet zo makkelijk.
0: Nee.
1: Nee, want dan zit ik te denken van... Oké, dat is dan het project koor. Maar je hebt ook nog de muzikale omlijsting.
0: Ja, nou vorig jaar heb ik het orkest van Schrek ook gedirigeerd.
1: Ja.
0: Dat was verschrikkelijk leuk. Maar het was heel moeilijk. Ik denk dat we het met elkaar goed ervan afgebracht hebben. Maar dat heeft me menig studieuurtje gekost.
1: Ja.
0: En dat gaat dan in de eigen tijd, hè. Ik krijg wel netjes betaald, maar de studieuren zijn voor eigen rekening. Nou, ik heb me wezenloos gestudeerd. Maar als ik dan ja heb gezegd, dan wil ik ook dat het goed komt.
1: Precies.
0: Dus dan ga ik net zo lang door tot het in orde is.
1: Het moet staan.
0: Het moet staan als
1: een
0: huis.
1: Echt helemaal staan. Ja. Zonder meer.
0: Ik ben heel trots op mijn orkest, maar ook op de hele cast in het bestuur, op iedereen. Ja, en ik ben ook maar weer een heel klein onderdeeltje. Ik zit niet in de productie natuurlijk. Hè. Ik ben alleen verantwoordelijk voor het zanggedeelte.
1: Nou, ik denk dat dat best belangrijk is. Want Zorro, dat is natuurlijk flitsend. En ritmisch. En,
0: zeker. Maar ik denk dat Dennis heeft de verantwoording. Dus ik ben in dienst bij Dennis. En Maxine ook. Zo gaat dat.
1: Aha,
0: hè? We werken samen, maar fantastisch.
1: Kijk, als dat goed gaat.
0: Heerlijk om mee samen te werken,
1: dan
0: Dennis.
1: Kan het ook
0: fantastisch.
1: Kan het ook weer niet missen.
0: Nee, precies.
1: Nee, precies. Wat ik ook mooi vond, dat heb je verleden jaar volgens mij ook gedaan. Dat is de Engelse Zangweek.
0: Ja, ik heb de Engelse Zangweek 10 keer gedaan. En toen een paar jaar niet. En nu kwamen ze in Engeland. Monique, je bent zo lang niet geweest. Kom nog weer eens een keer. Dus ik ga naar Minsterekers, heet dat. Heel mooi landhuis in the middle of nowhere. In de heuvels van Northumberland.
1: Oh.
0: En er is nog plek.
1: Aha.
0: Ja, ik heb voor het eerst in al die jaren... Ik doe al meer dan 15 jaar zangweken. Voor het eerst gaat er iemand mee uit Oude Water. Er is nog nooit iemand mee geweest uit Oude Water. Hoe
1: werkelijk?
0: Leuk, hè? Ja, uit het hele land, maar nooit uit... Maar nu wel. Maar er zijn nog plekjes, want ik boek de boot IJmuiden, Newcastle. En daar heb ik nog een aantal plekken. En we gaan heerlijk een korte week lekker zingen daar in een mooie ballroom. Het is een soort groot landhuis is het. Met een hele grote ballroom met visgraten op
1: parket.
0: En hele barokke spiegels en barokke... Ja, prachtig. We kijken zo naar buiten. Als we geluk hebben, zien we hertjes lopen. En daar mogen we de hele dag zingen en vakantie vieren. Genieten van de rust en van elkaar. En lekker eten. En we gaan dan gewoon een lekker programma doen. En dat pas ik altijd aan het niveau van de deelnemers die meegaan.
1: Ja.
0: Maar het is altijd een feestje.
1: Ja.
0: En er gaan ook, ik heb uit, in Engeland ook een aantal mensen die elk jaar komen. En die komen nu ook weer. Dus het is ook een soort samensmelting van Engelsen en Nederlanders.
1: Heerlijk.
0: En dan zeggen ze, oh Monique, maar het is Engels. Maar het is wel, ik doe, spreek Engels, maar ik ben heel erg goed in steenkolen Engels. Dus iedereen kan het verstaan.
1: Nou, dat zal ongetwijfeld ook niet missen.
0: Nee, maar mag ik mijn website noemen?
1: Dat was de volgende vraag.
0: Nou, ik kan gedachten lezen.
1: Zo.
0: Ik heb sinds 31 januari een nieuwe website. Ga allemaal lekker kijken. www.dezangzaak.nl. En daar staat alles op wat ik op dit moment nog allemaal gaat doen.
1: Nou, ik heb hem vandaag nog even bekeken.
0: Oh.
1: En ik moet mijn complimenten maken.
0: Ik heb hem zelf gemaakt.
1: Kun je nagaan. Oh. Dat kan ik niet. En nee, dat staat er allemaal heel keurig en netjes op. Ook
0: gelukkig.
1: Alle uitleg staat erbij.
0: Gelukkig.
1: En heel overzichtelijk. En schroom niet, anders even te bellen.
0: Dat mag ook.
1: Ook niet verkeerd.
0: Nee, mag
1: nee,
0: ook.
1: Nee. Monique, ik moet je bedanken voor dit ontzettend gezellig, mooi gesprek. En we gaan ook uiteraard naar een heel bijzonder stuk muziek luisteren. Wat zal het zijn?
0: Ja, ik ben van ritmisch. En als we er nou weer een hebben met de X-Factor, waar we het net over hadden.
1: Ja, ja.
0: En als we dan Zorro nemen, Baila mee uit Zorro. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Dus volgens mij is het van de Gypsy Kings.
1: Kijk.
0: Maar dat weet ik niet zeker, maar dat weten jullie vast.
1: Wij zoeken dat heel mooi voor je uit.
0: Heel goed.
1: Nogmaals, heel veel dank, Monique. En nou ja. Toi, toi. We zien elkaar.
0: Dankjewel. En allemaal komen kijken straks bij Zorro.
1: Zeker weten.
0: Okay.
1: Doen we.
0: Hey, dankjewel, Wil.
1: Okidoki.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Hallo, met Kees.
10: Truus hier. Hoe gaat het?
9: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
11: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
13: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
12: Vragen over groei.
14: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
12: Of vragen waar je niet omheen kunt.
15: Hoe behoud ik mijn mensen?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.